Dat was de bewerking voor gitaar van de Duivelstrillersonate van Tartini. Omdat 4 mei toch een bijzondere dag is, willen we u een bijzondere kantate laten horen, namelijk de Sint Maartenskantate van Jeroen Spittler. Jeroen Spittler is dirigent, zanger, componist en docent. U hoort de première van dit werk uit 2022. U hoort een uitvoering door de sopraan Ingrid Nuchteren, de bariton David Visser, de tenor Guy Cutting en verder Femke de Graaf en Milan Herzog aan de piano. U hoorde ook het Utrechts Kinderkoor en het Utrechts Vocaal Ensemble, allen onder leiding van de componist Jeroen Spittler.

Dat was de Sint Maartenskantate van Jeroen Spittler vanuit de Nicolaikerk in Utrecht, opgenomen door technicus Frans de Wolf. Als slot van deze uitzending van Concertzender Live Nieuw Klassiek laten we nog het Concerto Grosso horen in D-groot opus 6 nummer 4 van Arcangelo Corelli. Een Concerto Grosso is een muziekvorm waarbij een kleine groep solisten in dialoog gaat met het zogenaamde ripieno, de rest van het orkest. Deze dialoog mogen dan als inspiratie dienen op deze gedenkdag 4 mei. Je hoort het orkest van de 18e eeuw vanuit het muziekgebouw in Amsterdam. Opname werd verzorgd door Hans Fischer.

Dit is de concertzender met het programma Bij de Tijds. In deze aflevering muziek van Morten Veldman. De ouders van Morten Veldman kwamen uit Kiev, maar emigreerden naar Amerika, waar vader Veldman zijn handel in kindertextiel voortzette. Zoon Morten heeft tot zijn 44ste fulltime in zijn vaders bedrijf gewerkt, totdat hij als componist in zijn levensonderhoud kon voorzien. Morten Veldman was op alle fronten een imposante man. Hij was groot en zwaar en domineerde met zijn hoge, nasale stem elk gezelschap waarin hij zich bevond. Je zou hem in zijn aanwezigheid een luidruchtige persoonlijkheid kunnen noemen. Groot is het contrast met de muziek die hij componeerde. Zeker zijn late werken, een periode die vanaf de jaren 80 begint, waren zonder uitzondering uiterst zacht en zeer langzaam, dat wil zeggen zonder ritmische impuls, zonder duidelijke vorm ook, waardoor zijn muziek altijd lijkt te zweven in een geheimzinnig universum van onvoorspelbaarheid. Onmiskenbaar is ook de altijd aanwezige ondertoon van droefenis, van rouw wellicht. En met zijn Joods-Oost-Europese achtergrond had Veldman veel om over te rouwen. Toch heeft hij zich in het openbaar nooit expliciet uitgelaten over het eventuele verband van zijn muziek met de Jodenvervolging, al heeft hij er in interviews op een schaars moment wel eens naar gehint. De titels van zijn late werken, anders dan die van zijn vroege, zijn in de meeste gevallen puur objectief en hebben geen emotionele lading. Hij beperkte zich domweg tot het opsommen van de bezetting. Clarinet and String Quartet heet het stuk dat hij in 1983, 4 jaar voor zijn dood, schreef voor klarinet en strijkkwartet. U kunt daar nu naar gaan luisteren. De uitvoerenden zijn de klarinetist Ib Hausman en het Pellegrini-kwartet.

U heeft geluisterd naar Clarinet en String Quartet van Morten Feldman, uitgevoerd door Ib Hausman op klarinet en het Pellegrini Strijkkwartet. Omdat de muziek van Feldman zich slecht laat combineren met die van collega-componisten, sluiten we deze uitzending van Bij de Tijds af met nog een stuk van Feldman, en wel het eerste kwartier van zijn allerlaatste werk, getiteld Piano, Violin, Viola, Cello. Het wordt gespeeld door pianist John Snijders, met Josje ter Haar op viool, Ruben Sandersen op altviool en Job ter Haar op cello.

Dit is De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons deze bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijkt u dan op de pagina van dit programma in de gids op onze website concertzender.nl, ook te bereiken via de app.

Dit is het nachtprogramma van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Wekelijks te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur.

Dit is De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons deze bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Der Mann verdurstet gleichwohl einfach

Goedemorgen, u luistert naar de Concertzender en tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Deze week begonnen we de aflevering steeds met een suite uit de Franse barok. En vandaag vormt daarop geen uitzondering. Jacob Lindberg speelt de suite voor gitaar nummer 9 in D-klein uit 1686 van Robert de Vizé. En daarna vervolgt hij met een preludium en fuga voor luit van Johann Sebastian Bach.

U hoorde de fantasie suivie d'une romance variée, opus 37 van Karel Czerny, gespeeld door Daniel Bloementaal. Onlangs verscheen bij het label Harmonia Mundi een album van het ensemble Resonans met dirigent Riccardo Minasi en sopraan Anna Prohaska. De cd bevat muziek uit de laatste 10 jaar van Mozarts leven, met een aantal opera-aria's en de Hafner-symfonie. Die symfonie hoort u zometeen, maar eerst zingt Prohaska de aria O Smania d'Oreste d'Ajace uit de opera Idomeneo.

Dat was de symfonie nummer 35 in D groot, KV 385, de Hafner-symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Riccardo Minasi leidde het ensemble Resonans. En daarvoor begeleidde orkest en dirigent de sopraan Anna Prohaska in een aria uit Idomeneo van Mozart. Zoals beloofd volgt nu het laatste opusnummer van Louis Spohr. Opus 157 is zijn 36e strijkkwartet in G-klein. En hij componeerde dat in 1857. Als gevolg van een depressie verbood hij de uitvoering van het kwartet. Maar het stuk is in 2009 op cd gezet door het Moscow Philharmonic Concertino String Quartet.

U hoorde het strijkkwartet nummer 36, opus 157 in G klein van Louis Spohr. Het werd uitgevoerd door het Moscow Philharmonic Concertino String Quartet. U luistert naar de ochtendeditie van de Concertzender. De volledige speellijst kwartet nummer 36, opus 157 in G klein van Louis Spohr. Het werd uitgevoerd door het Moscow Philharmonic Concertino String Quartet. U luistert naar de ochtendeditie van de Concertzender. De volledige speellijst van dit programma kunt u vinden in de

In de ochtendeditie gaan we verder met muziek van de vrij onbekende Deen Christian Frederik Emil Horneman. Hij leefde van 1840 tot 1906. Pianist Erik Vessel speelt eerst een korte serenade en daarna hoort u het Deens Nationaal Radio Symfonieorkest in de ouverture Heroïek Heldenlieve, Heldenleven betekent dat, van Horneman.

Dat was Heldenlief, de ouverture heroïek van Christian Frederik Emil Horneman. Michael Schoenwandt leidde het Deens Nationaal Radio Symfonieorkest. En diezelfde Schoenwandt leidt nu trompetist Ketil Christensen en het Collegium Musicum Kopenhagen in het septet voor cornet, piano en vijf strijkers van de Deense componiste Hilda Zeestedt.

U hoorde tot slot van deze ochtendeditie het septet voor cornet, piano en vijf strijkers van Hilda Zeestedt. De cornet werd bespeeld door Ketil Christensen en verder hoorde u leden van Collegium Musicum Kopenhagen onder leiding van Michael Schoenwand. Dit programma werd samengesteld en gepresenteerd door Niklaas Hoekstra met dank aan Muziekweb. De techniek was de hele week in handen van Peter van Koten. Ik wens u nog een mooie dag en blijft u vooral luisteren naar alle mooie en bijzondere muziek die we nog voor u in petto hebben.

0: Dag luisteraars, welkom bij het Piano Atelier van de Concertzender. Het maandelijkse programma van pianisten Willem Bronsen en Pauline Verburg, waarin we belangwekkende stukken uit de pianoliteratuur bespreken en laten horen. We zijn hiervoor te gast in de APMA-studio in Amsterdam. Vandaag besteden we aandacht aan muziek van Lili Boulanger en van Maurice Ravel. Willem, je hebt gekozen voor het thema en variaties van Lili Boulanger en de Tombeau de Couperin van Ravel.
1: Ja.
0: Waarom heb je voor deze combinatie gekozen?
1: Puur toeval. Nee, ik zag natuurlijk onmiddellijk dat ze precies in dezelfde tijd gecomponeerd zijn. En dat is wel frappant.
0: Ja.
1: En ze hebben ook allebei met die afschuwelijke Eerste Wereldoorlog te maken. Maar op een totaal andere manier.
0: Ja, want ze zijn geschreven tussen 1914 en 1917,
1: ja,
0: hè? Beide
1: we
0: werken.
1: Weten niet precies.
0: Nee, maar ongeveer.
1: Ja. Ik denk niet dat ze er 3 jaar aan bezig zijn geweest, maar goed.
0: Ja.
1: Dat maakt niet uit. Even iets over die Lili Boulanger. Dat was een ongelooflijk begaafd iemand. Ik vind dat zij dingen gemaakt heeft die geniaal zijn. Onder andere Psalm 130, en die heb ik wel eens laten horen in Willem Brons presenteert. Dat werk is haast expressionistisch. Zover gaat het in thema en variaties niet, maar het is ook een prachtig werk. Maar goed, dat is gecomponeerd in een afschuwelijke tijd, want zij was zich bewust dat haar collega's of vrienden van het conservatorium de een naar de ander kwam om in de loopgraven.
0: Ja.
1: Ze heeft zich ook met een comité bemoeid die probeerde deze mensen te ondersteunen, of de achtergebleven mensen. Maar er komt nog bij dat dat een buitengewoon slechte gezondheid en is daarom niet ouder geworden dan 24 jaar. Dat is een heel bijzondere persoon geweest,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja,
1: de laatste 5 jaar hoor je steeds meer haar stukken. En terecht. Het is mij ook overkomen.
0: Ja, je hebt ze ook ontdekt.
1: Het merkwaardig is, dit stuk is pas vrij kort geleden ontdekt. Want het zat tussen papieren die niets te maken hebben met muziek. Het is pas in 1993 voor het eerst uitgevoerd.
0: Ja.
1: En zelfs Natja wist wel dat ze daarom bezig was geweest,
0: ja,
1: maar dacht dat ze het nooit afgemaakt had.
0: Ja, dat is haar zus.
1: Dus dat is,
0: en dan hebben we het over het thema en de variaties.
1: Ja.
0: Laten we eens over het werk beginnen. Hoe kun je het werk typeren?
1: Nou ja, wat ik al zei, het is ongelooflijk donker en duister en ja, tragisch en heftig en het heeft ook een heel merkwaardig thema.
0: Uh-huh.
1: Dat bestaat maar uit 8 maten. En dat thema, dat is eenstemmig. Dat betekent, ze willen het laten horen zonder enige poespas.
0: Uh-huh.
1: Zo van, neem het in je op, want dit is de essentie. En het is ook zo, dat thema is vrijwel nergens afwezig. En in sommige variatiewerken hoor je het thema ongeveer niet meer terug.
0: Ja.
1: Maar hier wel.
0: Ja.
1: Ik zal het even laten horen.
0: Graag.
1: En de intensiteit is heel groot. Want in 4 maten moet ik van mezzo forte naar fortissimo.
0: Ja.
1: En in de tweede helft gebeurt dat net zo. Nou, ik hoef niet ontzettend luid te spelen. Maar ik moet wel die intensiteit voelen. Dus.

0: Ik moet u moet trouwens iets vertellen. Als ik dit werk studeer, dan word ik een beetje gek van dit thema, want het blijft de hele dag in mijn hoofd door.
1: Ik kan me dat zo goed voorstellen, ja. Ja, dat verdwijnt niet meer.
0: Verdwijnt niet meer. Maar goed, dat eindigt dan zo. En dan komt de eerste variatie. En die is juist pianissimo. En dan komt dat thema diep in de duisternis.

0: Ja, als ik dat hoor, Willem, dan denk ik wel, waar moet dit heen? Ja. Van, oh, we zijn al wel heel diep gezonken, letterlijk.
1: Ja, het mag dan wel heel tragisch zijn, maar ik vind het zo prachtig.
0: Ja, het is ook heel prachtig, ja.
1: En dan krijg je... Ja, ik moet... Zij speelde ook orgel, hè? En dat les van Louis Vierne op het orgel van de Notre Dame. Dat is ook niet mis, hoor.
0: Nee.
1: En Louis Vierne was de beroemdste organist in die tijd. Nou, dit zijn die donkere geluiden van een orgel, want het was natuurlijk een romantisch orgel. Mm-hmm. En dan gaat ze hier in de tweede variatie naar het bovenklavier. En dat, daar kan je met je voet crescendo en diminuendo maken. Dat is een soort zwelkast.
0: Ja.
1: Maar dat had heel expressieve, lichtere stemmen.

0: Dat is echt dramatisch.
1: Hè? Nou, geweldig.
0: Ja, ik, je kan... dan, is het orkestraal. Hè?
1: Ja, ja, ja. Is dit wel eens op orgel gespeeld, Willem? Is dit werk wel eens op orgel gespeeld?
0: Nou, ik heb tegen Jos van der Kooi gezegd, maak een arrangement. Maar ja. Heeft het nog niet gedaan.
1: Nog niet van gekomen. Nou, wie weet. Goed, want ik kan dat, me heel goed voorstellen.
0: Die variaties gaan natuurlijk ook allemaal in elkaar over. En iedere keer staat er in de partituur enchaîné. Dus wacht niet, ga meteen door.
1: Ja.
0: Die derde variatie is natuurlijk ook heel heftig.

0: Zo gaat het door.
1: Ja, we gaan het zo meteen allemaal horen.
0: Dan komt de vierde variatie. En dat is interessant. Het thema zit in de middenstemmen. Maar de bovenstem... En die dalende kwint is natuurlijk ook ontleed aan het thema. Dus eigenlijk... Ja, daar hoor ik natuurlijk het orgel in. Want ik heb ook nog een bas te spelen...

dat is een heel indrukwekkend iets. Ja, ja, dan krijgen we de vierde variatie. Die is veel meer naar binnen. Trek kalm.

dus veel meer naar binnen. Behalve in de laatste fase, dan gaat het verdorie weer naar fortissimo. Dan komt de zesde variatie, die is heel heftig. Dat is, dan krijg je dus allerlei snelle figuren in de middenstemmen. Dus...

Dolayısıyla bu efendi... Fantastische variatie trouwens. En die eindigt ook weer heel erg treurig.

0: Ja, ik hoor het ook een beetje moderner sinds dat Frank in de chanson.
1: Ja, inderdaad.
0: Overigens, in andere werken van Lili Boulanger hoor je soms meer invloed van Debussy. Dus, ja, het kan alle kanten op. Ja.
1: En zo maar jong was
0: ze. Maar je hoort ook altijd schreef. Heel eigen dingen.
1: Okay. Ja.
0: Dan komt de zevende variatie. Die bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is heel heftig. En dan komt ongeveer hetzelfde terug, maar dan helemaal naar binnen, pianissimo. Het begint dus zo.

0: Ja.
1: Elfie. Ja.
0: En dan, dat is wel interessant. Als afronding komt de eerste variatie terug. Dan keert hij weer terug naar dat uiterst duistere...

0: Ja, dus er gebeurt in 10, 11 minuten
1: een heleboel. Nou. Willem, we gaan heel graag luisteren naar dit hele werk. De hele thema en variaties van Lili Boulanger.

componist die door het Belgisch, in die tijd dus Franstalige, muziek-establishment gevierd werd. Door zijn benoeming tot directeur van de Antwerpse muziekschool kan hij zijn ideeën rond nationalisme en volksopvoeding door muziek onmiddellijk in de praktijk toepassen. Benoît wil komen tot een eigen, niet door buitenlandse invloeden beïnvloede Vlaamse muziek. Daarvoor keert hij terug naar het volkslied en de moedertaal, wat in die tijd in de verdrukking geraakt was. De muziekkunst moest volgens Benoît terug menselijk worden. Hij plaatst de moedertaal tegen het overheersende gebruik van het Frans in het onderwijs en de muziek en van het Latijn in de kerkmuziek. Of, zoals Benoît het zelf zegt, een volk dat zijn eigen taal niet spreekt, zal nooit oorspronkelijk melodische kunsttypen voortbrengen. Einde citaat.

de moeder. Basbariton Werner van Mechelen met Jozef de Beenhouwer aan de piano zong liederen uit de bundel De Liefde in het Leven van Peter Benoit op teksten van Emmanuel Hiel. Benoit was ook enorm belangrijk als pedagoog. Hij werd tenslotte de man die zijn volk leerde zingen. Het doel van zijn muziekonderwijs was niet het afleveren van virtuozen, maar van denkende mannen en vrouwen. Ja, ook vrouwen. En ook dat was voor die tijd ongewoon. Benoit voerde gemengd onderwijs in. De muziek die hij schreef was voor het gewone volk. Daarvoor gebruikte hij een toegankelijke schrijfwijze, grote en kleurrijke orkestraties en massale bezettingen, vaak in open lucht. Het belangrijkste voor hem was dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot de muziek. Ook al door die sociale dimensies kunnen we Benoit niet beschuldigen van een eng nationalisme. Zijn nationalisme vertrekt vanuit een emancipatiebeweging en stelt zich niet superieur tegenover andere volken op. Het is net de eigenheid en de variëteit van alle volkeren die bijdraagt tot de verrijking van de mensheid. Zijn nationalistische muziek stond op een breed Europees plan. Naast dat van Smetana in Bohemen, Glinka in Rusland en later Griek in Noorwegen. Op het eind van zijn leven, toen Benoit al ernstig ziek was, werkte hij een pedagogisch statuut uit voor het conservatorium in Antwerpen, waarvan hij de promotor was geweest. Het leerplan was zijn tijd ver vooruit en bracht hem erkenning als muziekpedagoog van internationaal formaat. Peter Benoit overleed 's ochtends op 8 maart 1901. Nog dezelfde dag kreeg hij een grootse begrafenis met een plechtigheid in de kathedraal van Antwerpen, gevolgd door een graflegging op het Kielkerkhof. Later kreeg Peter Benoit een opvallend praalgraf op de vermaarde Antwerpse begraafplaats Schoonselhof. In Haarlembeke bevindt zich het Peter Benoit-huis dat gewijd is aan het leven en werk van Benoit. Ten slotte, Shakespeare hertaald naar het Nederlands. Tell me where is fancy bread. Langs waar komt het lustbegin?

Sei gestreut, ob ein Adler

Sing No More, Ladies. Emmanuel Hill maakte daarvan O Meisjes, Zucht Niet. Peter Benoit schreef deze liederen in 1872. Ook deze liederen hebben weer een opvallende mooie pianopartij, prachtig gespeeld door Jozef de Beenhouwer. Deze aflevering van Die Zanke Lied werd weer technisch verzorgd door Aart Veerman en mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal. Volgende keer zijn we op 24 mei, Pinksteren, met Veni Creator Spiritus. Graag tot dan.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma Schatgaven. In de uitzending van vandaag luisteren we naar Herbert von Karajan. Maar het is niet met zijn vertrouwde Berliner Philharmoniker en ook niet met de Wiener Philharmoniker, maar met het Koninklijk Concertgebouworkest. Von Karajan heeft het KCO slechts één keer gedirigeerd voor het publiek. Dat was zijn debuut en dus tevens laatste optreden. En dat was op 23 januari 1938. 5 jaar later, in 1943, werken von Karajan en het KCO weer samen, maar ditmaal in de studio. Helaas hebben von Karajan en het KCO niet meer opgenomen en ook niet vaker samengewerkt, want, zoals u zult horen, is het een wonderschone combinatie. Als eerste luisteren we naar de eerste symfonie van Johannes Brahms in C klein. Brahms heeft naar eigen zeggen minimaal 21 jaar gedaan over het voltooien van dit werk. En zodra u de openingsmaten hoort, kunt u zich ook direct voorstellen dat een werk met zo'n diepte en intensiteit niet gehaast mag worden. Niet in het schrijven en ook zeker niet in het uitvoeren ervan. Het gedragen tempo van von Karajan met de heerlijke dikke Brahms-klank van het KCO grijpt uw aandacht en laat deze niet meer los tot het eerste deel voorbij is. Het tweede deel is net zo'n diepgaand stuk, al is het in karakter wat donkerder. Het derde en kortste deel kan het makkelijkst samengevat worden als romantisch Beethoven. In het laatste deel zijn er ook nog herkenbare Beethoven-citaten, maar die zijn secundair aan de meesterlijke oplossingen en verzoeningen van thema's die in het eerste deel onafgesloten zijn gebleven. U hoort nu Brahms' eerste symfonie in C klein, opus 68, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Herbert von Karajan.

En na deze grote scène uit Salome van Richard Strauss, waarin u José van Dam als Johanna aanhoorde met Catherine Malfitano als Salome, tot slot twee scènes uit Boris Godunov van Modest Mussorgsky. En die zijn afkomstig uit een opname die werd gemaakt onder leiding van Michael Schönwandt in 1986. Ik begin met een monoloog van Boris uit de kroningsscène.

José van Dam als Boris Godunov in de gelijknamige opera van Modest Mussorgsky. Ja, en dan eindig ik natuurlijk met een fragment uit diezelfde opera. En wel met de sterfscène van Boris.

In deze aflevering van Opera Actueel heeft u kunnen luisteren naar delen uit Der Fliegende Holländer en Parsifal van Richard Wagner, Salome van Richard Strauss en Boris Godunov van Modest Mussorgsky, alle in opname van José van Dam met het ensemble van de Muntschouwburg in Brussel. Details kunt u nalezen op www.opusklassiek.nl en op de site van de Concertzender. En met die woorden neem ik dan nu weer afscheid van u. Ik wens u verder een prettige zondag en tot de volgende keer.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengt de concertzender eigen live opname. En in deze uitzending is dat een selectie uit een tweetal concerten met werk uit de 18e tot en met de 20e eeuw. We beginnen vroeg met de prelude en fuga in S uit het Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach. Het wordt uitgevoerd door pianist Yukiko Hasegawa. Daarna speelt ze nog de Träumerei van Robert Schumann.

U luisterde naar twee werken gespeeld door de pianiste Yukiko Hasegawa. De opname werd op 22 februari 2026 gemaakt in de Waalse Kerk in Amsterdam door technicus Sam de Jong. In Concertzender Live Nieuw Klassiek stappen we nu over naar het Concertgebouw in Amsterdam, waar op 4 maart 2026 technicus Hans Fischer opnames maakte van het Doric String Quartet. Het kwartet begon met een bewerking van Die Kunst der Fuge, BWV 1080 van Johann Sebastian Bach.

Het Doric String Quartet gaat verder met het strijkkwartet in F, opus 20, nummer 5, Hoboken 35 van Joseph Haydn.

U hoorde de eerste symfonie van Matthijs Vermeulen, uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Roelof van Driesten. Matthijs Vermeulen verloor in de Tweede Wereldoorlog zijn vrouw aan de hongersnood. Zijn zoon Josquin, het derde kind van 4, stierf kort daarop aan het front. Een zware tijd dus voor Vermeulen, die toen in Frankrijk woonde. Zijn relatie met Nederland in die tijd was lastig, omdat de bekendste dirigent van Nederland, Willem Mengelberg, geen interesse had in zijn werk. Na de oorlog kwam hij terug in Nederland en werd hij onder andere muziekcriticus bij de Groene Amsterdammer. Hij trouwde in 1946 opnieuw met de dochter van Alfons Diepenbrock. Ook kreeg hij na de oorlog meer erkenning, onder meer van de opvolger van Mengelberg bij het Concertgebouworkest, Eduard van Beinum. Ondanks het feit dat na de oorlog zijn reputatie als componist beter was, is zijn muziek in Nederland nooit echt gangbaar geworden. Wellicht speelt de moeilijkheid van zijn composities daarin een rol. Toch beschouwen steeds meer mensen hem als een belangrijk symfonist. Tot slot kunt u luisteren naar zijn vierde symfonie, bijgenaamd Les Victoires. Deze symfonie schreef hij in 1941. Het is van de 7 symfonieën zijn meest heldere. U hoort een uitvoering door het Residentieorkest onder leiding van Ernest Boer.

U hoorde de vierde symfonie van Matthijs Vermeulen, uitgevoerd door het Residentieorkest onder leiding van Ernest Boer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Tussen Droom en Daad, gewijd aan Matthijs Vermeulen en voor de concertzender samengesteld door Menzo Groeneveld.

Dit is de concertzender met In de Schijnwerper. Vandaag aandacht voor de dirigent Fritz Reiner. Die leefde van 1888 tot 1963. Hij werd geboren in Budapest en hoopte carrière te maken in Amerika. Al in 1922 stond hij voor een Amerikaans orkest en in zijn laatste 10 jaar was hij chefdirigent van het Chicago Symphony Orchestra. Ondanks zijn liefde voor Amerika dirigeerde hij vrijwel uitsluitend Europese muziek en, zoals bij zoveel dirigenten, geeft zijn discografie een zeer onvolledige indruk van zijn repertoire. Daarom hoort u hem nu in opname met Amerikaanse orkesten voor radiostations, waarvan hij meer mogelijkheden kreeg dan van platenmaatschappijen. Hier is allereerst van Maurice Ravel de orkestversie van Le Tombeau de Couperin en Fritz Reiner dirigeert het NBC Symphony Orchestra.

Dat was Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel door het NBC Symphony Orchestra onder leiding van Fritz Reiner. Reiner wordt niet direct geassocieerd met hedendaagse muziek, maar sommige moderne componisten dirigeerde hij graag. Onder hen Béla Bartók. In de volgende opname dirigeert Reiner van zijn landgenoot de suite uit de pantomime De Wonderbaarlijke Mandarijn. Het orkest is wederom het NBC Symphony Orchestra.

0: There's the cockerel. Do the cockerel right at the end. Jim, just go to the cockerel right at the end.
1: Dat was tot slot het bekende Auld Lang Syne door Salsa Celtica, voorzien van steeds meer Latijns-Amerikaanse saus. We gaan verder met Luna Celosa, te vinden op het album El Camino uit 2007. Daarna Andanz e Legua van de cd The Tall Islands, een van de meest noordelijke stukken in dit programma.

Dat was Paal Rumberos door Salsa Celtica, uitgebracht op de CD El Camino uit 2007. De volledige speellijst vind je op onze website www.concertzender.nl. Daar kun je ook zien dat we nu verder gaan met Esperanza, te vinden op dezelfde CD.

Als laatste was dat Yomé Boy Lee van Salsa Celtica op hun album The Tall Islands. Deze folkhit werd samengesteld door Geert de Vos. En zolang de klokken toestaat, hoor je nu nog van Salsa Celtica de track Vampiras van het album The Great Scottish Latin Adventure.

The Way to the Big Show. Muziek van Hubert de Graaf. Ja, luisteraars, The Big Show is het Holland Festival dit jaar, de 78ste editie. Over een paar weken barst het los en in de komende programma's van Radio Mona Lisa veel aandacht aan vooral de vrouwelijke componisten in deze editie. Vorige week verscheen een podcast met Hubert de Graaf in de hoofdrol. Haar opera Kwaknas is een elektronische opera over de vrijheid van de Koerden en van de vrouw. Of het nu gaat om het seksisme waar Hubert de Graaf vroeg in haar carrière tegenaan liep, of het vertellen van het Koerdische verhaal. Elektronische muziek maken blijkt bij uitstek een manier om los te breken uit conventies. Hubert de Graaf creëerde Kwaknas na een bezoek aan Noord-Irak. Tijdens een inspirerend diner met strijdlustige vrouwen en experimentele muzikanten ontstond het idee voor deze bijzondere opera. De opera brengt een universeel verhaal over moed en de zoektocht naar persoonlijke vrijheid. De opera Kwaknas is tijdens het Holland Festival te zien in het Frascati Theater in Amsterdam van 11 tot en met 14 juni. Hildur Guðnadóttir, de associate artist van het Holland Festival 2026, is een van de meest toonaangevende makers van filmmuziek, experimentele pop en hedendaagse muziek van dit moment. In Guðnadóttir's kielzog is er in het Holland Festival ruim aandacht voor vrouwelijke pioniers in de experimentele muziek. Zo komt Hildur's grote inspirator Meredith Monk naar Amsterdam voor een optreden. Ja, inmiddels uitverkocht. Maar ook een documentaire over Meredith Monk. En een gesprek met Hildur. En een boeksigneersessie. Laten we nu luisteren naar muziek van Meredith Monk. Summer Variation.

Melody of Not Knowing, muziek van Hildur Guðnadóttir, Oscar winner en associate artist van het Holland Festival 2026. Er is veel muziek van haar te horen in juni. Deze componiste, zangeres en celliste laat zich niet vangen in hokjes. Ze beweegt moeiteloos voorbij genregrenzen en heeft met haar virtuositeit, veelzijdigheid en eigenzinnige signatuur een unieke positie veroverd binnen de hedendaagse muziek. Tijdens het komende Holland Festival wordt ook filmmuziek van Hildur gespeeld op 15 juni in de grote zaal van het Concertgebouw. Ze heeft dus de filmmuziek geschreven voor onder andere The Joker en Tar. En tijdens het festival treedt Hildur Guðnadóttir zelf op en presenteert haar nieuw grensverleggend project waarin live zang en instrumenten samensmelten met een indrukwekkend lichtontwerp. Dat doet ze dan met muziek van haar recente album Where to From. Je hoorde net een voorproefje daarvan. Dat concert is trouwens twee keer te horen op 23 en 24 juni in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. En wat is mooier dan live muziek? Hier nog een voorproefje van dat album. Over There is de titel van dit werk. En op de 23e en 24e juni kun je dat meemaken.

Nou, hier herken je toch wel heel erg duidelijk het geluid van Plaid in. Nou, ze hebben een samenwerking aangegaan met John Tejada. En dat het resultaat heette Start Motion. Het staat op de digital single, een digitale single die uit is gebracht via Plaid Recordings. En dat is het label van John Tejada. Fijn werk van Tejada en Plaid. Start Motion. En die is inmiddels wel verschenen. En wat nog niet verschenen is, en dat gaat pas op 5 juni gebeuren, is de nieuwste van Harald Grooskopf. Hem kennen we hooguit als drummer van bijvoorbeeld Klaus Schulze. Hij heeft in Ashra Tempel gezeten. En ook deze meneer is al op leeftijd. Maar die doet het nog steeds uitstekend met allerlei nieuwe platen. Zoals ook het album Glitches Brew laat zien. We doen een rondje Bureau B. Zometeen de nieuwste van Kreitler, maar nu eerst Harald Grooskopf dus van dat voornoemde album. Dit is Panta Rai. Hier is Harald Grooskopf.

heel even geduld, maar niet al te lang. 15 mei komt hij uit. De nieuwste van Kreitler. En ook weer via dat geweldige Bureau B-label. Het nieuwste album gaat Schemes heten. En u hoorde Beads, een korte track van dat nieuwe album van Kreitler. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog veel meer mooie programma's hebben, zoals bijvoorbeeld Sensenta en Space Exposure. Nou, beide heren zijn betrokken bij de volgende track. We hebben het namelijk over de nieuwe EP van Space Exposure. En laat die nou gemasterd zijn door Harold Roeland en ingespeeld zijn door onze Roel Jansen. Space is the Place is de EP via het eigen Links Productions verschenen. En u gaat nu luisteren naar een wat langere ambient track. Er staan 4 tracks op. En de eerste 3 die zijn een beetje wat kortere ritmische tracks. Wij kozen hier bij X-Rated voor de wat langere ambient track. Dit is Celestial. Nieuw werk van Space Exposure.

0: hoorde een fonkelnieuwe EP die gaat verschijnen. Some Blue EP. En dat is afkomstig van Melle Kromhout. En die gaat ook nog niet verschijnen, pas 15 mei. Nou ja, daar is dat ook al over 5 dagen. Maar goed, dan verschijnt de nieuwste EP van Melle Kromhout. En hem kent u wellicht van het duo Glice, wat die is samen met Ruben Bragen. Melle Kromhout's nieuwe EP heet Some Blue. En dat verscheen via Duct Tape. En dat tape, daar moet de nadruk op gelegd worden, want dat is alleen uit op cassette. Haast u, want het aantal cassettes is bijzonder laag. Zeer limited edition. U hoorde All New van Melle Kromhout.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2 uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna nog veel meer fraais in X-ray tot 12 uur. Het is vandaag moederdag en bij moeders hoor je toch echt aan vrolijkheid te denken. Vandaar dat ik dacht aan de track Mutter der Fröhlichkeit van Holger Hiller. En dat verscheen in 1983. Holger Hiller, die zat in Palais Schaumburg, maakte daarna solo mooie dingen, ook als treneninvasionen. En is later gewoon leraar Duits geworden. Wel nu, Holger Hiller, hier is die van het album Ein Bündel Fäulnis in der Grube, wat verscheen via Atatak, het label van Der Plan. De track Mutter der Fröhlichkeit voor alle moeders op moederdag.

Het is een beetje het sprookjesbos en een horrorhuis in één, deze track. Ik vind hem werkelijk geweldig. Riverine heet de track. Je hoorde Mordhound. En dat staat op het album Spindrift. Mordhound is BJ Nielsen, oftewel Benny Nielsen. En later, toen hij Mordhound af was, werd het Mordhond. En daarna werd het Hazard. En daarna ging hij onder zijn eigen naam optreden. En is dus dit jaar ook nog op het Sonic X Festival geweest als BJ Nielsen. Mordhound hoorde u van het album Spindrift, dus verschenen op Cold Meat Industry. X-rated op de concertzender met nu werk uit 1990, Maximal Brain Dysfunction. Een band die helaas nooit verder is gekomen dan één album. Een album wat overigens een beetje doet denken aan de vroegere einstürzende Neubauten. Het album heet Wind auf Blut. Hier is Maximal Brain Dysfunction met Licht.

0: Hallo, dit is dokter Klangendoen op de concertzender. Het is jouw favoriete programma over geluidskunst. Radiokunst. En al wat meer. Samenstelling. En Lucas Simonis.
1: Report. Dissidence.

Come in, bro. I don't care where we're looking.